Ik zit maar thuis, doe ik te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Ik lag in mijn bedden tot een noem. Ik zou alles willen geven.

0: Daneven app van IO in Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, IO in Music. En luister naar IO in Music overal en altijd. Daneven IO in Music app.
2: App hem al.

als een ademsloer. Met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de Dejagnon, is hier op de grote markt te doen, ten gij

poes. Want als volg aan het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig 4, 5 dagen lang. Als het is enig.

0: Ik ben een kalf, mijn jongen.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stingberg.

0: de rond.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

gedierig goede muziek.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.

0: van haar zwaar bij de band. En knoeit het in haar hoeren, het is echt altijd plezant. Soms een plasje op de vloer, met haar knoeit nog moeig. Want dan zet je haar recht en lacht de heel droeig.
1: Je stoot graalig sterk en knalt overal deer. Soms zonder al te gapen, hoe doen die het nou weer? Je stoot als kandidoot, graalig goed op paplos. Hoe ik al toen in een wit niet had uit, werd een graalig groos.
2: Want in haar oeigen brandde vier. Je zit niet voorlijk achter stier. Soms mocht een pintje zier. Maar er

0: luister naar niet toe. Langs deze weg loten we naar wijken. Deze moment zullen wij nu niet vergeten.
1: Want in Aoui gaan branden vier. Je zit niet veilig achter stier. Soms moet een pintje zier. Modder

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: remember Cupid's
1: Star. IO in Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Halloween Music. Echt Ulsters DNA.
1: Dat kruid je nooit kapot.
2: La la la la. Nog 20 jaar

0: meer de Neven-app van Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kappen, precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: zwaait dat moe, het is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Ja, molijst, roe muziekskum boar. Hij zingt er ten in te gelokker taart. En hoe het niet er ook van een magnifieke toeën. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boyne.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App de mol.

dat is wel iets straf, kan kant nummer 1. Wil je mij rissen wat dulp en klopt maar een mork wel stoon. Wil je ooit aan verwacht, dat gooit het liste lacht, met mijn kop zuwert en mijn

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music. De original, de echten, de besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskes. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclam op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: De radio van ons naal. Nou.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien.

0: Jesus.
1: Are you in music?
2: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
3: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.
3: Het was nou zo.

dan mooi of ik las je toe. Af dan mooi of ik las je toe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mocht en blijft zo hebben. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons

stond er zot op mijn kop. Ah, af dat mooi lof ik lasje doe. Ah, af dat mooi lof ik lasje doe. Stond er zot op mijn kop. Stond er zot op mijn kop. Stond er zot op mijn kop. Stond er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stond er zot op mijn kop. Stond er zot op mijn kop.

0: er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vide smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajo, de music, verhaal dat joen.
3: Zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik wou me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog

kippelikker hoor. Want ik ben niet van de slimste, dus ik fazen, dat is niet van mij. Het was op die en twee droog geklonken, ik was ander duizend slag. Dus ik stond met veel courage

af. Trek når færre strækken og prøves for en ontal vægen. Ikke

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jaar. Nog nooit gezien.

0: Kroket.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkwerp.

onnoezel, groeit gezet of dik. Maar pas toch op, als ga je een pakt, doe dan met strategie. Want als ga zoiets onschaft, is dat zonder garantie.

0: ons om de jongere jongens.
1: Zeg, zijn we hier anders wel fijn als Loegans?
2: Wat mooi in Porsche van het klimaat.
1: Of stop dus met die klimaatopwarming. Mijn moek is al

aan de kut zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambitch in biergaat. Oh, we gaan dus nog een keer drinken.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.

0: Laster Boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare proas. Een reclame op Ajoen Music. Laster Boonkop bij meer als 200 tussenkloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Geef marmor aan Ajoen Music.
2: Waar? Aven van Oost.

hadden jong. Vol rode tuiten, juist te dragen vier. En we moesten al binnen blijven.

0: Het is juist spijtig dat ik van mijn vraag in het prins mag.
1: Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mijn confetti naar de stoel.

Je zat wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

0: Vroeger was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgoed die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap veranderen, als je dan een schoen ontdoen, dat je nog nooit een gezingetje botien, dat ze van gebieden of gewoon op dat op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, ja, gelijk wat dat zo of iets, kostte ze de kwaad. En kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost je enorm veel met al die cafékes er aan contact. Je zag door Jefken en Peken nooit altijd en erop. En je werd, dat werd één grote familie.
1: IOIN Music
2: 100% Ols.
3: Café De Vierteven is gesloten wegens periodieke veranderingen. U kan ons wel bereiken op

0: Avanti!
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hij voelt dingetjes. Ideaal alweer.
1: De echte Ajoe Music. De original. De echte. De beste.
2: En vooral dandeleers. Het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoe Music. Na supercondities. Spectaculair. Kijk maar een keer op Ajoe Music. Poen bij, hé.
3: Gewoon doen.
4: Of bel naar de Gorrie.
3: Of bel naar de Brumt.
4: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
5: Echt van Oost.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App hem al.

Majoren Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

zag het overlast op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal eigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigeneers op het internet direct geblokkeerd.

0: Louis Verdrommelien. In stand met mijn moot.
1: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
0: De schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

Live vanuit Terzogen in Olst, de 9e nachten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Iedere nacht, van s'mares tot s'avonds. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.
1: Test de roever, waar een dosje nooit zien zitten.
2: De burgemeester van stad, die neigt hier zitten schat. Daar werd er hier in Olstikkes beweerd. Als de wille was woord, het is wat uit de gevoel. Als een dijk de gangen van stad oostflaneert. Het doet gewoon een galant, af en toe zo'n gênant.

patisserie die het gebijt. Zie de gegarandeerd. De doosje in de gazette of op tv. Est-ce ton sauce chambre?

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App de mol.

0: Dat is er bonkop. Bijter als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@IOINmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. IOIN.

0: Brrr,
1: Asocatium? Hoe komt dat, hè?
2: Ah, weet je gooi dat niet? AKV schijt en gans een stad bevroezen.
1: En voor wat dat, hè?
2: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
1: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

0: Music.
1: Altijd goede muziek.
0: Dat is erover. Ion
1: Music. 95%
0: muziek. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Hoe ver kon je zien? Hoe ver kon je zien? Hoe

0: En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen dat ik vertrok, mijn ama vannacht. Ze liet me al mijn hoeken van het...
1: Ja, wat is dat? Ik zeg het niet vliegen aan de boer, maar Jared. Het van alles niet over te tetten. Wat? Hoeveel kontjes? Allee, dat is even de Jeanette. Ze zijn lekker allemaal, zullen we?

wist mij aan, wie het niet verdacht. Toen ik vertrok, mij aan ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Verdun en voor, krak ze ting op ting. In een nakastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

Geef mama een beest. Ook al zei je gewoon dwees. Want ben zot van mama. Ik word aan een pluspapa. Geef mama een beest. Ook al zei je gewoon dwees.

Onder mare vlieg ooit. Ik heb kop aan en ze spelen hier toch al een ganse tijd van de bosmuziek. Ik heb K en mijn voet douche hier. Kom, laat ons door Oosko.

Hey, kom eraf, jong. Ze biedt valder. Is dan aan het flushen te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak aan, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog toe je dagen in.

Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet dat muziek af. Het is hier getoond.

0: Classic, plezante radio.
1: Hey jongens, kom. Allee, nou gaan we lekker goed oppakken, hè. Ik tel af tot rooien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Laat van mijn flosh of ik slom met mijn sakosh.
3: Allee, jongen.

0: not the fun game.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voilà, you're in music.
2: Voor Android en voor Apple-klot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, you're in music. En luister naar you're in music overal en altijd. De Neven, you're in music app.
3: App hem al.

van mijn voel, alles is gesloeg. Mijn vrouw is ontbullen, ik heb ze niet te vertellen. Vereert de kloeien, gewoon het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen. Hoor ik hem toch weg?

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Jåen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Jåen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
4: Amai mijn frak. Zometeen mijn weekend. Kon ervan genieten.

Gedierig goede muziek.

0: Mais même un bruit que piste.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: J'ai un bel café.
4: Meer de neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
4: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De neven Ajo en Music app.

tieren al gestoef. Morsitten dikkes in de poef. Zijn zelf op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is boekje en kans, zijn ontspringende dans.

tegenwoordig al de vrouw die hoe ik mee om dat visje bouw. En altijd thuis met nul en drood, heel dikkes niet werden vernoemd.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Hey, het al goed, favoriet, hè?
2: Goh, ik heb gehoord dat ze van de jaar toch weer negen in de stoet. Goed,
1: ja, voilà, ze. Maar dat kan dat toch niet, alle die dat was toch gedoe?
2: Ja, toet, toet, ze gaan zeker weer mee. Ja,
1: maar dat is onder de kopstikken, gezegd, de Chris en de Paro, hè.
2: Ja, allee, ik heb toch gehoord dat die de kop nou juist wel mee gaat.
1: Dat is te roeven, dat is toch niet roer, hè.
2: Zeg, met een kop af, als ze van de jaar dat weer hier niet eens zijn, hè.
1: Ja, ja.
2: Kerjijs, kerjijs, kerjijs.
3: Kerjijs van mes.
4: Hij in de gazet gestoond was

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajo in Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Originair! Af daar, Gerrie!

0: Are you in music?
1: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
2: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn.

0: kaj pa si iš novije navrtele, jo?
1: Love song!
2: Esterweer!
3: Wat dat brengt?
4: J.M.B. Café.
5: Nee, de Neven app voor jouw music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
5: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkwerp.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: Geef marmer aan Joen Music.
3: Wer, Ave van Oost.
4: Daar is nog maar het van carnaval, nog in een dag te gaan. Ik ga eens nog mijn kleren, ik heb mijn stoelkosten nog aan. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stond al lang gereed, met volle goesting trek ik nog de groeite met.

0: Dat kan wel.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien.

We gaan elke vrouw zien in mooi de perfecte maan. Hier op een wit peert ontzwieren in de lucht met zijn nieuw zweert. Dit is mijn story als een vrouw mij ziet en waar ze gaan. Elke man vindt mooi mijn lusch, want ik ben

0: op, met pelno de knoppen.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Nee, de neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De neven Ajo en Music app.
4: App hem al.

AION Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien.

0: live van uw terzorgen in Olst, de enige nechten, Ayo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een tweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat. Ik heb mijn oren lopen af te vragen of dat wel een masker was.

0: spijtig van een roze lip.
1: Ajoe Music, 100% Oost.
2: Hey, kom binnen, jongens.

0: Jåen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Jåen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op jåenmusic.be. Hey.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Jåen Music.

0: Luid, na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: GMB Café.
3: Meer de Neven app voor Valla Jo en Music.
2: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
4: App hem al.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wil kan bekoeren. Maar sorry, verstoer.
0: Bij zijn echt dat je mij zo kent, je verdoen.

0: Cupido's, afdergeriet, tenzij me vertrokken.
1: Kom maar op cijfer, Cupido's, al ons paarden zijn gescheid van de jury die de liefde oefent.

0: En na zijn zo.
1: Ayo in Music. 100% plezant, 100% ulst.
2: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
3: Hoe zit je mooi, hè?

0: wakker maken, zo'n dat poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, dat kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de juppie is al op het puntje kalparis.
2: Pas op, pas op. Ja, zit er moet bier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, vol zit je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar rooischool.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Reclame van Johan Music, dat is ter boonkop. Bijter als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op Johan Music, dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
4: Een dag de geluister naar Ion Music.

0: allemaal stand. Ik heb precies weer een grale kleine orken, joh.
1: Appa, hommer, het witte steken, hein?
2: Ajoen Music.
3: De nummer 1 van Ajoen.

De voetballisten, en van je hoop, sassa, wij zijn hier.

0: CMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
2: Ik wil niet parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
0: Maar die van de mannen, wat komen die doen?
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

Doe ik als mocht dat slecht, zie mij hier loepen. Ben moe en ik stink hier in de wind.

0: Aion
1: Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Nanneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: met fruk. Satijn met bacon, kon ervan genieten.
1: Hopla! Hier te tres.
2: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
1: Hier te tres.
2: Het is een gezonde droom.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: σας έχετε?
1: Night Deep.
2: Reclame op Ion Music? Dat is ter boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op Ion Music? Dat is ter boonkop bij meer als 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
3: Carnavalisten en andere vreemdetisten, je weet je dan. Ion Music is zare radio.

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
2: Annie toch. Annie toch.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Jon Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Jon Music. Nou, supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
1: Ajoin Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: De Neven App. Voilà, yo en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, yo en music. En luister naar yo en music overal en altijd. De Neven yo en music app.
2: App hem al.

0: Reclame op Ajoen Music? Dat is er bonk op. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Reclame op Ajoen Music? Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosters. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Geef mooi maar Ajoen Music. Waar avond van Olst.

0: Vincent, wat pas de? Wil ik ons nog geen gonolium?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos en al. Scholletjes. Are you in the music?

0: Mayo en Music.
1: Den enige echte.
2: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door. Dat nee, toch geen manieren. En dat klapt ze zo aan roer. Dat is toch geen normalen. Je ziet er toch niet uit. Wat een drone kijk mij om.

0: Zeeuwstad, bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten men toch stoppen. Doorheid van leven, nog de beerden tram. Vroeger luidde mijlen Dries, bezoet met kinderkop.

der Blond, hy is aan oor gevrol. Dus hoger is de memoisch mij, langs al dolsterste stroten, en zie je ons stad, den een ander.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Winters in Lato Spanje.
1: AJOEN Music, overal op FM, op 107.8 en 105.8. In Roost, Olchert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: music, de original, de echte, de besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor jou in music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Dag en nacht, van smares tot saubes. Elke seconde, elke minuut, ajoin music.

0: natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoektop City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter een reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brunt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

0: af voor een mechelist zijn kimmer dicht van.
1: Daf me, kom dan me live ga, gemechelist zijn kimmer dicht van.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Je viens de mettre un broekopus.
1: Als je in music vindt op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen, alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Als je in music.

Als madame niet content was, wij wist blijven hangen in een of ander tent. Ik heb gediscuteerd, maar ik weet niet hoe verwacht. Mijn gever

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, get your hood on.
1: I want music on my mad frak. Zal bij mijn weekend, kon ervan genieten.

0: muziek. De nummer 1 van Dayoen.
1: Gij fanatieke mensen, jachtig gestresseerd. Geld, succes en macht betwijt de roa. Verleggen alle grenzen, vriet gemotiveerd.

0: de Neven App. Voor Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music App.
2: App hem al.

0: schoenen, jongen.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: bist ein anderer Fremdetisten. Gewicht denn. Ajo in Music, Zara Radio.
1: Even aan haar oondacht, voor het Swish verkeesneesken. Er is een grote filte melden op de kleine rink van Groot Oost.

Verken, Fille, Mutlu.

Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: beetje lucht. Neem maar aan.
1: Na 100 meter bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
0: Ja, dat zijn je schat. Hoe de verkeerde tut?
1: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herberekenen.

0: Spotify.
1: Nee, de Neven-app. Voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App de mal.

0: beste waarderen. Kom bij ons onder pompier, want wij maken veel plezier.
1: Beschoond, mega wave carnavalschoof.

0: Nees.
1: Niet de paster van Nees?
2: Antoine, gij mijn een ijsdoek, dat knees.
1: Lies.
2: Wat is het? Zet er vees?
1: Nee, ik ben weg. Kozing nog niets.
2: Wij trekken dan niet aan onze vee.
3: Iowan Music.
4: 95% muziek.
3: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure, Oosterse radio.
3: Dat, EGR. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over. IOM Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
2: Zeg mijn kind, viel maar op. Wil de nazelf maar op. Zeg mijn kind, viel maar op. Wil de nazelf maar op. Zeg mijn kind.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app.
3: App de mal.